Ladies and gentlemen, please welcome

Oh, dat was zo pas 4 uur. Kom eens kijken wat gebeurt in Junis om 4 vanmiddag. Het departement van gezondheid zei gaan beweringen van corruptie wat verband houdt met advertentiecontracten voor die beplande nationale gezondheidsverzekeringsschema naar die speciale onderzoekeenheid, de auditeur-generaal en moedelijk die openbare beschermer verwijst. Het volgende mediaberichte die naweek waarin beweer wordt dat miljoenen rand wat geoormerkt is voor kritieke gezondheidsprogramma zoals MIV Vugs aan NVG advertentiecontracten besteed. Het departement verwerpt die beweringen en zei het nieuws 24 van ondersteunende documenten voorzien, maar dat hij steeds bekommerd is over wat hij misleidende gevolgtrekkings noemt. Die woordvoerder van het Nationale Departement van Gezondheid, Foster Mohale, zei die onderzoekers zal die feiten over die contracten blootleggen. De waarnemende politieminister Fairoz Khachalia het bevestigd dat die 2 Gupta-broers Atul en Rajesh steeds door Interpol gezoek wordt. In een geschreven parlementaire antwoord zei Khachalia dat Interpol in 2022 een rooie kennisgeving voor hulle inhechtenisneming uitgereik het. Daar wordt vermoed dat die 2 mans in Indië is. Volgens Khachalia wacht Interpol zijn Nationale Centrale Bureau voor die finalisering van die voorlopige aanzoek voor ambtelijke verzoek om hulle in hechtenis te nemen en uit te leveren. Het vormt deel van weer internationale samenwerking en processen. Khachalia sê aangezien die processen aan die gang is, kan geen verdere inlichting verskaf word nie. Die Gupta-broers word in Zuid-Afrika gesoek vir hulle aandeel aan beweerde staatskaping tijdens oud-president Jacob Zuma of Jacob Zuma se bewind. Die Madlange Commissie gaan tans deur de WhatsApp-boodskappe van die taxibaas van Mpumalanga, Opa Bafana Sindani. Het volgt nadat die Hoge Regshof in Pretoria vanochtend in Sindani se dringende aansoek om die commissie se gebruik van die boodskappe van die rol geskrap het. Die commissiese getuienisleier Matthew Cheskelson het die boodskappe voorgelees wat volgens hom dui op afpersing. Die parlementaire artikel 89 aanklagkomitee het hofstukke in die Wes-Kaapse Hoge Regshof ingedien om 2 sake te betwis teen sy besluit om die benoeming van advokaat Tandazani Madonsela as die komitee se getuienisleier te herroep. Madonsela is in Augustus benoem waarna president Cyril Ramaphosa beswaar aangeteken het oor 'n moontlike botsing van belange en partydigheid. Madonsela voer aan dat daar geen gronde vir die presidentse besware is nie. Die FF en die Vereniging van Afrika Regspraktisyns betwis die aanklagkomitee se besluit. Die komitee se voorsitter aan die einde van die dag Magashilu Ghana sê hulle sal hulle saak teen op 12 en 13 Oktober aanstel en dan ook aangehoor word. Die Kouga munisipaliteit in die Oos-Kaap het sy batterie-energiebergingsstelsel bekendgestel om te voorsien in die groeiende aanvraag na elektrisiteit in Sint van Francis Bay. Die projek is die eerste in sy soort in 'n munisipaliteit. Kouga se burgemeester Hadding Bormans sê die initiatief sal druk op die kragnetwerk se infrastruktuur verlig, netwerkstabiliteit verbeter as ook die risiko van oorladings en onderbrekings gedurende piektye verminder.